kwam zo, dat liep kwam. Maar toen liep zij, al bühne, al gozer. Maar liep op daar kwam. En die zei, moet je net uitzien. We moeten meer goede luien gehad. 1, 2, 3.